van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Drie uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 6 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval.

0: als 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen.

0: kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
1: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
3: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Wij hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
2: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
4: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
2: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm.

wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim een kwart miljoen mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro

0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vloog Radio. Met nu non-stop.
2: Thuis in heel Baden-Beek. Vloog Radio.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n bako.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in AMB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen.

0: omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars, Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 11 uur. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Okay, bye.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 1 uur. Nieuws.

0: Belastingfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat ergens schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder, en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog, en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens

0: 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Decoké van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog, en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom, en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak, en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 4 uur. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Vanuit Hilvarenbeek is dit het nieuwe geluid van Flo Radio.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 5 uur. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstanddakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: 6 uur. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu... Non-stop!

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Lekkere nieuwe plaat, nieuw binnen in de tipparade op nummertje 29. Criss Cross Amsterdam samen met Louise Fonsa en Willy William.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Het is vandaag 15 juli, uitzending 273. En met vanavond op links bij mij, Hubert Scholle. Goedenavond.
2: En een hele goede avond.
0: Leuk dat je er weer bent.
2: Ja, was wel even geleden.
0: Kon de weg weer vinden.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. Nou mensen, het is hier best wel bloedheet.
2: Sauna radio.
0: Buiten natuurlijk ook, maar het is hier wel sauna radio inderdaad. Dus ik had eerst nog een ander plaatje, maar ik denk, nee, gaan we niet draaien. Maar we zijn begonnen met My Oh My inderdaad. Lekker nieuwe muziek op je radio. We hebben vandaag weer wat leuke weetjes. De Radio Rebound, de Live Track, de Elke Liek rubriek, de jarige, de case van de week. Het weerbericht ook nog. En wat hebben we nog meer? Meekijken, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, via flowradio.nl/kijklive of BeekTV natuurlijk. Zet je tv gewoon lekker aan. Ga lekker even in de tuin zitten. Misschien kun je hem daarmee naartoe slepen. En dan kun je met ons meekijken. Ja, en verder, we gaan het maar gewoon doen.
2: Zeker.
0: We kijken gewoon of we het volhouden. Maar ik weet wel zeker dat we het gaan volhouden.
2: Ja.
0: Het is niet van niks, jouw break in de week. Want ben je eraan toe? Of heb je al vakantie? Of,
2: vanmiddag om 4:30 is mijn vakantie begonnen.
0: Vanmiddag om... Oh, je hebt nu vakantie
2: ik
0: dus.
2: Ik heb nu even anderhalve week.
0: Oh, bofferd.
2: Ja.
0: Tjonge,
2: lekker.
0: Ja. Ga je nog weg?
2: Nee.
0: Oké, lekker thuis.
2: Lekker
0: thuis. Nou ja, het is er weer voor, hè?
2: Ja, precies. Zo'n mat staat op.
0: Oh, ja. Ja. Heb jij ook zo'n hele grote?
2: Ja, eentje van 4x2.
0: Oké, nou ik denk dat Dennis net zo'n groot heeft. Want onze Dennis, die maakt dan wel eens een foto en dan zet hij dan op zijn socials.
2: Ja,
0: zou best
2: voorbij komen, ja.
0: Ja, en dan zo, maar dat ziet er dan picobello uit, hè, dat zwembadje. Geweldig. Yes, nou heb jij ook nog leuke foto's van jou thuis in een zwembad of gewoon dat je lekker naar ons zit te luisteren? Dan kun je dat natuurlijk appen naar de studio 013-505-6030. En dan zien we jouw berichtje graag tegemoet.
2: Ja, en als je je echt verveelt, dan ijsjes zijn welkom in de uitzending.
0: Oh ja, zeker, zeker. Dus Kees, Peter, ik had trouwens tegen Kees al gezegd van kom maar langs.
2: Ja?
0: Ja, dat was ergens bij in zo'n ijstent, hadden ze weer een nieuwe smaak. Ik zeg nou, dat is voor woensdag hè?
2: Kom maar door.
0: Yes, nou, wie weet. En anders doen we het gewoon zonder. We hebben hier een koelkastje met wat ijsblokjes. Dat is misschien ook goed
2: nou,
0: dan, hè? Ja, hey Hubert. Eddie Money, die strikte voor het stukje Be My Baby in deze plaat. De zangeres Ronnie Spector van de Ronettes.
2: Ah, dat is een oude dame inmiddels.
0: Ja, inderdaad. Het liedje is uit 1963 en er zit een stukje van in. Zometeen ook nog de Sugar Babes. Maar dit is eerst Take Me Home Tonight. 1986, waar jij zei er straks achter de schermen, 40 jaar oud deze plaat. Ja.

0: Plaatje uit 2002 van de Sugar Babes, Round Round. En we gaan eens naar de nieuwsfeitjes, want we kunnen weer eventjes naar de wandelgangen. Want de hele maand juli, van 2 tot 5, is daar een expositie van Hans Wouters. En die heet Nature Vivant.
1: Zijn er juli of augustus?
0: Heel de maand juli.
1: Je zegt van 2 tot 5. Oh, de tijd 2 tot 5. Ja, ik denk de dagen. Ja, nee, ja. Check.
0: De hele maand juli dus. Van 2 tot 5 uur 's middags op de zondagen. In de wandelgangen aan het adres Vrijdorf 9. Dat is de ingang. En het zijn inderdaad de wandelgangen die dan door het gemeentehuis lopen. En ja, er is een besluit dat de wandelgangen op sluiten staat.
1: Okay.
0: Alleen, ja, daar zijn ze tegen in beroep gegaan. En daar gaan we afwachten. Tot die tijd blijft het in ieder geval open. Staat op de website.
1: Ja, dan is het veilig genoeg.
0: Ja, dat zou je zeggen.
1: Ja.
0: Nou, er zijn heel veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld om ook mee te helpen, ook in het zeil te houden.
1: Okay.
0: Dat soort dingen. Dus maar die Hans Wouters, ja, dat is wel leuk hoor. Want die maakt olieverfschilderijen met potlood en houtskool.
1: Okay.
0: Vind ik altijd wel mooi. En dan de natuur. En dan de natuur in zijn geheel. Maar hij zoomt ook heel erg in. Dus een beetje een soort macro.
1: Okay.
0: Zeg maar, fotografie, maar dan op doek.
1: Macro, houtskool, tekening.
0: Ja, ja zoiets. Nou, gewoon gaan kijken. Hartstikke leuk. Elke zondag dus van 2 tot 5 in de wandelgangen. En komende zondag dan is er een zomermarkt in Baarschot. Dat stond in de Hilversbode van vandaag.
1: Okay.
0: En die komt natuurlijk morgen pas weer bij je binnen. Dus wij brengen het nieuws natuurlijk als eerste. En als je meer wil weten over die zomermarkt, ja, dan moet je even morgen kijken als je in de bus ligt in die Hilversbode. En wat je dan ook ziet, is een hele pagina. Het lijkt wel bijna een poster van Maria van de Ven.
1: Okay.
0: Want die gaat stoppen.
1: Kijk
0: en die
1: aan.
0: Heeft een heel mooi afscheid. Ja, na ik weet niet hoeveel jaar. Ontzettend veel jaar. Hartstikke hard natuurlijk gewerkt. Altijd voor de Hilversbode. Ook rondgebracht volgens mij. En dan ook nog de redactie doen. Ja, petje af.
1: Dus, ja, zeker.
0: Dik verdiend. Ja.
1: Dus Maria,
0: alvast gefeliciteerd met je afscheid.
1: Ja.
0: Geniet ervan. Van alle aandacht die je ervan krijgt. En wij waren er ook altijd blij mee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, met de contacten met onze advertenties.
1: Een belangrijk medium in het dorp.
0: Zeker, ja.
1: Is er ook bekend wie haar gaat opvolgen?
0: Ja, die staat er ook in. Maar die naam ben ik even kwijt.
1: Okay.
0: Dus je moet morgen wel even kijken in de Hilversbode.
1: Cliffhanger.
0: Ja. En als je dan inderdaad, plak die poster aan je muur, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. En dan nog een ander nieuwtje op het gebied van het openbaar vervoer. Want eind deze maand rijden er bijna 2 weken geen treinen tussen Breda en Tilburg.
1: Okay.
0: Dus met de bus.
1: Bussen.
0: Ja,
1: het is in de zomer, dus het scheelt misschien met het aantal reizigers. Maar
0: klopt. Vanaf 28 juli tot en met 9 augustus moet je dus even de bus pakken. Of in ieder geval ander vervoer regelen.
1: Ja, okay.
0: Misschien een fiets. Maar is te ver misschien. Nee, okay.
1: Elektrische fiets, zo'n topsnelheid. Ja,
0: maar lekker, dat is wel lekker hoor. De fiets in zo'n windje.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Hubert, volg jij de WK?
1: Ik zie niet alles, ik weet niet alles. Maar ik hou het wel een beetje bij, omdat ik ook meedoe aan een paar WK-pools. Dus,
0: ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ik sta bovenaan.
1: Serieus?
0: Ja, echt waar. Ik ga het je daar laten zien.
1: Echt, ik sta zo laag overal niet.
0: Nee,
1: ja, maar mag niet uit, het is wel leuk.
0: Dus ik ben wel super trots.
1: Ja, ik hoop
0: dat het blijft. Die van gisteren die had ik helemaal gigantisch fout. Maar omdat ik al zoveel voorsprong had, ben ik toch op de eerste plaats blijven staan.
1: Wie heb je voorspeld als wereldkampioen?
0: Dat ik het niet weet. Dat ik het zo niet weet. Okay, niet uit mijn hoofd.
1: We gaan zo kijken.
0: Ik heb zoveel dingen ingevuld. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Okay. We gaan het zo even kijken. Ja. Maar vanavond dus de wedstrijd.
1: Engeland-Argentinië.
0: Ja, spannend.
1: Dat is wel een beladen potje.
0: Ja.
1: Er zit veel historie aan vast. Mm-hmm. Sowieso op het veld. Zegt de kreet de hand van God jou iets? Nee, ik zie een groot vraag.
0: Maradona?
1: Ja. Check, dat was een kwartfinale in 86, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: En dat was dus een doelpunt waarbij het eigenlijk duidelijk te zien was dat hij met zijn hand scoorde.
0: De hand van God. Ja,
1: 1966 is er een grote rel geweest tijdens een kwartfinale of een halve finale. En natuurlijk is er een wedstrijd geweest waarbij David Beckham, de speler, zijn achternaam ken ik alleen, Simeone, dus nu de coach van Atletico Madrid, heel voorzichtig aantikte en die was heel dramatisch, waardoor hij rood kreeg.
0: Oh
1: en de Falklandoorlog in 1982 is nog steeds heel erg beladen tussen die twee landen. Dus er kan echt wel eens gaan knetteren op het veld vanavond.
0: Okay. Nou, ik vond het gisteravond ook wel een beetje knetteren. Tenminste, er werd veel gemaaid.
1: Maar ik denk dat het vanavond echt wel heel venijnig wordt en echt op de enkel schoppen. Dat denk ik wel.
0: Nou, we gaan het zien vanavond om 9 uur, maar tot die tijd zijn wij dan natuurlijk met muziek.
2: I'm

0: Madison Boone op je radio. Sorry, I'm here for someone else. Een lekker plaatje van vorig jaar. En ja, Hubert, onze collega's van de vrijdagavond.
1: Ja.
0: Die hebben op donderdagavond altijd een weekendpoll klaarstaan op hun Insta-story.
1: Ja, ik heb het
0: Weekend
1: gezien,
0: Vibes, ja. Floradio. Ja. Ja. En afgelopen donderdag kon je kiezen uit twee plaatjes. Twee Nederlandstalige platen. Echt zomers, dat kan ik wel zeggen. Zal ik het eens laten horen?
1: Ja.
0: Dan ga ik je daar vertellen wie het gewonnen heeft.
2: Plaatje

0: en O.
1: Ja, zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld tegenover Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Maar dan een andere volgorde.
2: Ja.
1: Ik zei het verkeerd om. Maar ja, die Rutger van Barneveld, dat is natuurlijk wel de hit van dit moment.
2: Ja.
1: Want jij vertelde er straks van, ik zag daar een heel menigte helemaal op
2: de neer. Muziekfeest op het plein in Zwolle. Als je die beelden ziet dat hij daar op te treden. Dat, en dan vooral die jongelui die zo met Nederlandstalige muziek zijn begaan. Dat is waanzinnig om te zien.
1: Ja, ja.
2: Heel tof.
1: Nou, hartstikke mooie plaat, ja. En dat vonden heel veel luisteraars. Maar liefst 80% van de stemmen ging naar Rutger van Barneveld. En dat betekent dat Mart Hoogkamer de Radio Rewound is van vandaag. Ik ga zwemmen. Leven.

0: Ik weet nog wel dat Fabienne van Spreuwel deze plaats hier in Door de Week hier aan had gevraagd voor haar papa Gillian, die jarig was op dat moment.
1: Oké.
0: Ja, kwam ze live doen.
1: Oh, heel live? Oké.
0: Ja, een paar jaar geleden was dat al. Ja, ja. Ja, morgenavond dus weer opnieuw stemmen voor de weekendpol. En wij gaan naar een hele vette plaat. Die kwam ik eens tegen. Ik denk, oh, die moet ik gaan draaien. Erasure uit 1991. Ken jij hem, Hubert? Als je hem hoort, denk ik wel.
1: De intro nog niet, maar misschien zo meteen.
0: Ja, dit is Chorus. Tandje harder mag hij wel, hoor, hier bij Door de Week. Het is bijna 7:30 en zo meteen de Elke Liek rubriek.

0: Ook in elk liedje is het een beetje vakantietijd. Want morgen kun je half elf naar een film, Disney film. Luca.
1: Zeg me niks.
0: Nee. Het is ook voor de allerkleintjes.
1: Ah, ja, daar ben ik al lang uit.
0: maar je mag daar natuurlijk naar gaan. Heel goedkoop, je kunt er gewoon naartoe. Dan op maandag 20 juli om 9:30 ochtends een circus workshop. Dus aan de trapeze en zo. En ik weet het niet hoor. Maar ja, als je niks te doen hebt...
1: Heb je al aangemeld?
0: Nee, ik niet. Nee. Dennis of Bjorn of Dennis, die gingen zich wel aanmelden... maar voor iets anders wat ik zo meteen ga noemen.
1: Oké.
0: Dan donderdag, volgende week donderdag om 10:30... de grote poppenkastfilm met Hakim van Sesamstraat. Oh. Die zit daarin.
1: En, Hakim, jeetje.
0: Goh. Ja, grappig hè? Ja. Nou, als je hem nog een keer wil zien, 10:30, dus donderdag 23 juli. Dan op dinsdag 28 juli om 10:30 en om 11:30 een percussieworkshop.
1: Oh.
0: Als je nog niet vol zit. Dus kijk even heel snel op elkliep.nu en meld je aan. Het is gratis, maar je moet je wel even aanmelden.
1: Okay.
0: Want ze willen natuurlijk wel weten hoeveel trommeltjes dat ze
1: mee moeten nemen.
0: Ja, en dan donderdag de 30e, de laatste van juli om 10:30. De film Paddington in Peru, van die beren, weet je wel.
1: Er is op heel veel plaatsen komkommertijd, maar elke liep draait wel.
0: Ja, die draait toch wel wat leuke dingen. Ja, zeker. Nou, meer info en tickets natuurlijk op elkliep.nu.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dan Hubert, gaan wij naar de live track. En die is van een dame. En die heeft een liedje opgenomen van haar grote idool.
1: Van de peettante, toch?
0: Is dat peettante?
1: Volgens mij wel.
0: Oké, dit is Jolene. Miley Cyrus dus.

Wellerman. Blijf nog lekker meekijken op flowradio.nl/kijklijf of BeekTV natuurlijk. En we hebben nog meer muziek. In 2007 zorgde Prince voor flinke opschudding in de Britse muziekindustrie door zijn nieuwe album Planet Earth gratis weg te geven bij de krant. Terwijl die 2 weken later pas in de winkel zou liggen. Nou, daar waren de mensen van de muziekindustrie dus niet blij mee. Maar Prince zag het juist als een manier om zijn muziek bij miljoenen mensen te krijgen. Dit is The One You Wanna See.

0: Ja, I'm the one you wanna see. Nou, als je ons nog wil zien, dan ja, kijk mee BeekTV. En appen mag ook. Dat vinden wij leuk als jij dan toch aan het kijken bent. Laat het even weten. 013-505-6030. Hubert, we gaan eens naar de jarige.
1: Yes.
2: Happy birthday.
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Vertel het maar.
1: Ja, nou ja, een jarige die eigenlijk al eventjes niet meer leeft. Rembrandt van Rijn. Hij is geboren in 1606.
0: Die leeft niet meer,
1: nee. Nee, maar wel zeker leuk. Hij zou vandaag... zo snel kan ik niet rekenen. Laat me zitten. Vivian Miedema is ook jarig vandaag.
0: Okay.
1: Zegt het jou iets?
0: Sport?
1: Ja, zij is onder andere spits van Nederlands vrouwenelftal. Begonnen bij Heerenveen, via Bayern München en Arsenal naar Manchester City.
0: Heel goed.
1: Volgende zou jou meer zeggen, Rob Geus.
0: Daar word ik niet vrolijk van. Nee, zei die toch altijd?
1: Ja. 1971, 55 jaar vandaag.
0: Oké.
1: En dan een man die ik wel... ik vind het wel een mooi karakter. Forrest Whitaker. Zegt het jou iets?
0: Ja, acteur, denk ik.
1: Ja, acteur.
0: Ik heb er even geen beeld bij, maar waar speelt hij in?
1: Hij heeft onder andere gespeeld in Black Panther, een aantal jaar geleden. Maar ook in The Last King of Scotland. Heb je daar ooit van gehoord?
0: Nee.
1: Een hele beroemde film. Ook in Phenomenon met John Travolta. Ergens in de 90's. En hij zat ook in Platoon. In Vietnamfilm uit de jaren 80.
0: Oké, hoe oud wordt hij?
1: 65. En hij heeft, als het maar natuurlijk een linkje met muziek. Hij heeft een videoclip van Whitney Houston geregisseerd. Dus, maar van acte.
0: Oké.
1: Dan hebben we iemand uit Vessem.
0: Vessem. Ik kom helemaal niet hier vandaan, maar ze zeggen dat je dat moet zeggen, hè? Vessem.
1: Het maakt niet uit. Bertus Borgers. Beste man wordt 79. Hij is saxofonist geweest bij een band The Mr. Albert Show. Okay. Bij Sweet the Buster. Ik heb ervan gehoord, maar kan geen nummers opnoemen. Daarnaast heeft hij vaak live opgetreden als saxofonist met Golden Earring, Herman Brood en Remo van het Groenewoud. En daarnaast is hij sinds 1999 directeur van de Fontys Rock Academie in Tilburg.
0: Oké.
1: Dus toch wel dicht bij huis. Dus wel een icoon met zijn saxofoon, heb ik begrepen.
0: Goed om even te noemen.
1: Ja, en dan ook wel een icoon, maar echt wel wereldwijd. Joe Satriani.
0: Gitarist, denk ik.
1: Ja.
0: Dan denk ik gelijk aan... Ik heb ook een beetje... connecties met Santana of zo? Is dat niet hetzelfde?
1: Nee, hij heeft getoerd met zo'n G3-trio. Met de beste drie gitaristen van de wereld. Wat hij doet is echt heel erg goed, maar hij heeft nooit hits gehad. Maar het is wel een grootheid op het podium. Dat wel.
0: Okay.
1: Ja, en mijn laatste naam nu, dat is ook wel muzikaal een grote naam. Linda Ronstadt. 80 jaar.
0: Ah.
1: Ja. Vroeger zat ze bij de Eagles als achtergrondzangeres.
0: Ja. Nou, ja... Is het niet zo dat haar man dat was of zo? Of weet ik veel?
1: Zou ik moeten nazoeken, maar dat heeft wel een link met de Eagles. Eerst haar band, zoiets kan het ook zijn, maar...
0: Ja. Oké. Ja, en dan heb ik ook nog iets. Ja, dit is natuurlijk voor de kenners. Het was een jaren 80 serie volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Zeg eens A. En daarin speelde Hans Cornelissen. En die wordt vandaag 70 jaar. Hij speelde 113 afleveringen lang Gert-Jan van de Ploeg. Zoon van dokter van de Ploeg, van Lidie. Ja, en na 7 jaar was hij beu en liet zichzelf uit de serie schrijven. Maar naast acteren is hij ook theaterproducent. En een van zijn producten was in ieder geval een musical van Zeg eens A.
1: Ja, uiteraard.
0: Nou ja.
1: Zou je bijna zeggen.
0: Ja, daar speelde hij ook in mee. En naar aanleiding daarvan is er in 2009 een remake gemaakt van 13 afleveringen voor RTL 4.
1: Okay.
0: Die heb ik dan gemist.
1: Ik ook.
0: Ja, nou daarin heeft hij dus de praktijk van zijn moeder overgenomen. En is hij vader van een puber. En vandaag dus 70 kaarsjes voor Hans Cornelissen.
1: Heette dat ook Zeg eens A?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oké.
0: Ja. De remake dan, denk ik, of zoiets.
1: Ja,
0: of zoiets dergelijks. Ja, en dan in 2010 vandaag, dat is ook nog een leuk feitje. Hij trouwde vandaag in 2010 met zijn man Tom Boudewijn. Dus...
1: Oh, Hans Cornelissen, ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus 16 jaar
1: Kijk.
0: Getrouwd. Gefeliciteerd, dubbel dus.
1: Leuk.
0: Ja, en even kijken hoor, want dan hadden we nog meer. Ja, Jonathan van den Broek uit 1981... En dan denk je, ja, wie is dat? Jonathan van den Broek, die ken ik niet. Ja, die ken je wel, als je van muziek houdt tenminste, van Belgische muziek. Want het is de zanger Milo. Hij wordt vandaag 45 en hij heeft wel een engeltje op zijn schouder. Of twee zelfs, want in 2009 crashte hij met zijn auto in een sneeuwstorm. De auto was totaal los, maar gelukkig had hij zelf niks. En in datzelfde jaar brandde zijn hele tourbus uit.
1: Oké.
0: Nou,
1: Ja, dat is al dubbel pech.
0: Ja, langs de snelweg in Duitsland was het allemaal. En nou ja, zometeen een plaatje natuurlijk van Jonathan, oftewel Milo. Maar ik heb nog een leuk tuintje voor jou. Dit ken je natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: Chick, chick.
1: Ja. Ook nostalgie.
0: Uit de 90's. Ja, de tune van Beverly Hills 90210. De serie. Ik heb ze volgens mij allemaal gezien. Brian Austin Green is jarig. En die speelde op zijn 17e in deze serie de rol van David Silver, de school DJ. Mm-hmm. En zijn vriendin Donna, die werd gespeeld door Tori Spelling. Hij wordt vandaag 53. En de serie die draaide begin jaren 90 natuurlijk op tv. 10 seizoenen. Hij heeft daarnaast ook veel meer acteerwerk gedaan. En had in de 90's gastrollen voornamelijk.
1: Oké.
0: Okay. Ja, in Growing Pains. Ken je die nog?
1: Ken ik ook, ja.
0: Melrose Place, Saved by the Bell. Heeft hij allemaal in gespeeld. En hij was ook nog een Blauwe Maandag rapper. Maar dat werd niet veel.
1: Oké. Okay.
0: Nee, nee. Dus ja, dat wat dat betreft Beverly Hills 90210. Oliver Alexander Thornton is ook jarig. Die wordt 35 vandaag. Je kunt hem beter kennen, denk ik, als Ollie Alexander. Hij is leadzanger van de Engelse band Years and Years. Die zijn inmiddels na meer dan 10 jaar uit elkaar. En het werd nog even een solo-project van hemzelf. Maar daarna is hij ook echt solo gegaan onder zijn eigen naam, Ollie Alexander. In 2024 werd hij 18e bij het Eurovisie Songfestival. Heeft hij ook nog aan meegedaan.
1: Kijk aan.
0: Ja, geen winst dus, maar wel het nummer Dizzy. En ook een Guinness World Record voor de meeste objecten gevangen, draaiend op een stoel in 1 minuut. Ken je dat nog van van dat tv-programma met Rolf Wouters?
1: Ja.
0: Dan moest je ronddraaiend op een stoel.
1: Vergeet en dan moest tandenborstel
0: je,
1: niet.
0: Ja, en dan moest je rondgedraaid en dan moest je opstaan en dan moest je ergens naartoe lopen of zoiets of dingen pakken. En ja, daar ging iedereen natuurlijk onderuit. Dus daar moest ik aan denken. Maar hij had dus het wereldrecord voor de meeste objecten gevangen, draaiend op een stoel in 1 minuut. Okay. Hij heeft er 27 gevangen. Het is niet meer geëvenaard. Dus Jurgen van Eijk, ik zie van jou een uitdaging. Dat kan hier helemaal goed bij Weekend Vibes live in de uitzending. Die mannen zijn toch altijd een beetje gek om dat soort dingen te doen. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ook geweldig.
0: Ja, en die Ollie Alexander die had in 2021 een hele leuke samenwerking. Met niemand minder dan Kylie Minogue. Dit is A Second to Midnight. En zometeen Milo. MUZIEK

0: Hubert, je moet eens even kijken op YouTube naar de videoclip van deze, van die plaat van Milo, Whatever It Takes.
1: Ja?
0: Ja, best wel leuk. Het gaat over een meisje en die heeft een pop. En die pop, die krijgt ze en dat is Milo.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, het is wel een karikatuur ervan, laat ik het zo zeggen. Want de pop is eigenlijk ontzettend lelijk en dat is Milo zeker niet.
1: Nee.
0: Dus, maar op een gegeven moment gaat zij toch, zij gaat dromen. En dan zet ze een plaatje op van Milo. Mm-hmm. En dan stopt ze die pop een gitaar in zijn hand. En dan gaat hij spelen. En dan droomt zij dat, dat ze dan samen overal naartoe gaan en zo. En ja, leuke clip.
1: Ja, je zei ze krijgt een pop en dan krijgt ze dan Chucky in de handen geduwd.
0: Nee. Ja. Nou, ik vond hem een beetje eng. Okay. Laat ik het zo zeggen. Hij was ook helemaal geel. Ik dacht eerst dat Bert van Ernie was, maar dat was niet. Nee.
1: Oké.
0: Okay. Ja, we zijn er weer.
1: Ja.
0: Ja, zo meteen uurtje 2 alweer van door de week. Dan heb jij een leuke case van de week.
1: Ja.
0: Was het ook alweer? Oh ja. Ik denk dat onze Kees Bruurs dit wel kan waarderen, denk ik.
1: Ja, het case van de week, hè? Ja.
0: Ja, het is ook een echte case van de week. Ik krijg net een appje dat hij... ik zeg, wij willen wel ijsjes, hè? Dat riepen we net. Hij zegt, ja, ik zit hier aan een ijsje. Ik zeg, nou, dankjewel. Leuk om te weten, Kees.
1: Lekker, voorzitter.
0: Ja.
1: Dag.
0: Maar hij kan niet weg, zegt hij. Maar hij heeft wel tijd voor een ijsje te eten.
1: Hebben ze geen website ijsbezorgd.nl?
0: Nou, wie weet. Ja, maar dan mag hij het gaan doen.
1: Ja.
0: Ja. Hubert, zometeen gaan we naar uurtje 2 dus, hè? Van 8 tot 9.
1: Yes.
0: En dan gaan we voetbal kijken. Want daar is het dan wel tijd voor.
1: Ja.
0: En we gaan dit uurtje lekker afsluiten met die leuke hit van AHA. Touchy heet hij, hè?
1: Heerlijke plaat.
0: Hij is lekker zomers. Ja, ik moet altijd in een zwembad denken. Ik weet niet waarom.
1: Ja.
0: Zit dat ook in die videoclip of zo?
1: Ja, nee, dat is Club Tropicana. Dat is van Wem.
0: Oh ja, dat is Wem. Ja. Nee, dat is weer wat anders.
1: Dezelfde tijd om
0: weer. Ja, dat klopt. Nou, ik zou zeggen, blijf nog lekker kijken. Blijf nog lekker luisteren bij ons. Tot 9 uur zijn we er voor jouw break in de week. En ook die gooie Halos-plaat, hè. Oh, die is lekker. Dus, nou, weten wat je te wachten staat.
1: Tot zo.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Kees van de Week, de Gooie Haarsplaat, wat weetjes en het weerbericht. En we zijn begonnen met Hands Up van Jelly Roll. En die kwam ik tegen, ik denk, oh, leuke plaat. Maar toen zag ik dat onze muziek, de database meneer, onze muziek redactie, ja, die had hem al in de database gezet. Dus die vonden we ook leuk. Dus,
1: lekker.
0: Het is ook een leuke plaat.
1: Ja.
0: En ik dacht gelijk, ik denk, Hands Up, er is ook nog een ander plaatje wat zo heet. Maar dat was uit 1981. En die heb je afgelopen vrijdag, als je geluisterd hebt, gehoord in Weekend Vibes.
1: Ja.
0: Hoe heette die band ook alweer?
1: Ottawan.
0: Ottawan. Oh ja, ja, ja. Ja, maar dat was Hands Up.
1: Maar een beetje, dat is een nummer, dat is uit 1981. Maar zo klinkt het helemaal niet. Ja, het klinkt wel wat ouder. Toen,
0: ja.
1: Maar ja, ik weet niet. Maar die jaren 80 vibe is sowieso wel een beetje weer met een opmars. Dus ik vind het wel lekker.
0: Zeker.
1: Het past wel.
0: Ja, ja. Ja, zometeen heb ik Midnight Sun voor je. Van Zara Larsson natuurlijk. Nou, die meid. Ik weet niet of je de optredens gezien hebt. Pinkpop en zo.
1: Nee, niet gezien.
0: Nou, geweldig. Moet je
1: ja,
0: terugkijken.
1: Dat is wel,
0: dat is echt een ster.
1: Wereldster,
0: echt.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht eerst van, nou, een zangeresje, zullen we maar zeggen. Maar het is, oh, er vliegt hier een vlieg. Maar het is gewoon, het is gewoon een wereldster.
1: Ja, en weer een mooi exportproduct uit Zweden.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, die komt er dus aan, Midnight Sun. En ja, ik weet dat Madison van Eyck dat een hele leuke plaat vindt. Dus nou, dan zeggen we gewoon Madison, lekker meezingen straks. We gaan eerst naar Keen. Dit is On The Roads.

0: Dit is de Kees van de Week.
1: Yes, de Kees van de Week. Vandaag zetten we een muzikant in het zonnetje die misschien niet bij iedereen meteen een belletje doet rinkelen. Maar zijn invloed op de popmuziek is wel enorm. We hebben het over Trevor Horn. Hij werd vandaag in 1949 geboren en viert dus zijn 77ste verjaardag. Veel mensen kennen hem vooral als een van de grootste producers uit de popgeschiedenis. Hij werkte later met artiesten als Frankie Goes to Hollywood, Seal en de Pet Shop Boys. Maar voordat hij achter de knoppen zat, stond hij zelf in de spotlights. In 1979 richtte hij samen met Jeff Downes en Bruce Woolley, ik weet niet hoe het uitspreekt, de Buggles op. Hun grote doorbraak kwam met een nummer over de veranderende muziekindustrie. Van muziek die je alleen op de radio hoorde, naar muziek die je ook met beeld op televisie kon beleven. En juist dat nummer schreef zelf geschiedenis. De videoclip van het nummer was in 1981 namelijk de allereerste die werd uitgezonden bij de start van MTV. De herkenbare mannenstem die je hoort, dat is Trevor Horn zelf. Hij is vandaag jarig, dus reden genoeg om even terug te gaan naar de jaren 80 met deze iconische hit Video Killed the Radio Star.

0: Herbert, ik vind dat je een fantastische Kees van de Week hebt meegenomen. En ik weet zeker dat onze Kees het ook kan waarderen. Denk je niet?
1: Dat denk ik ook. Kom maar door met ijs, Kees.
0: Yes. Hey, we gaan zo meteen al op naar de Gooie Hadelsplaats. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog een hele lekkere plaat van Sam Fender. Dit is Will We Talk?

0: plaat.
1: Het is weer tijd voor de goeie haalersplaat voor vandaag. Nou, het is gelukkig niet zo warm, dus we gaan het gewoon doen. Vandaag in 1998 raakt Aerosmith drummer Joey Kramer, of Kramer denk ik dat hij dan heet, zwaar gewond als zijn Ferrari tijdens het tanken plotseling vlamvat.
2: Oh, echt?
1: Ja. En hij loopt ernstige brandwonden op, maar overleeft het ongeluk gelukkig wel. Door het incident moet Aerosmith een deel van hun Nine Lives tournee uitstellen.
2: Oké. Okay.
1: Ja, en bijna 30 jaar later is Aerosmith nog steeds actief. Ze staan alleen niet meer op de grote podiums, hè. Dat weten we. Van Steven Tyler is niet zo goed meer bij stem. Maar toch af en toe wel. Want zeker in de studio, ze blijven gewoon wel muziek maken. En recentelijk ook met de Britse Youngblood. En die heb jij pas geleden nog gezien, zei jij, hè? Of op tv, wat zei je nou?
2: Nee, hij stond op Pinkpop.
1: Op Pinkpop, ja. Daar dus.
2: Daar is een waanzinnige foto van hem gemaakt.
1: Oké.
2: Door een Nederlands fotograaf, dus echt fantastisch.
1: Nou, dit is hem samen met Aerosmith. Will you cry?

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn. Animal.

0: Ja, je hebt hem herkend. Freddie Mercury, I Was Born to Love You. Dat was een plaatje uit 1985 alweer. En als Hubert hier dan op links zit, dan wil ik er toch wel wat meer uit de ethisch in gooien. Want ik moet het jou ook een beetje plezierig maken, zullen we zeggen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: als ik dat nou niet doe, kom je dan toch?
1: Tuurlijk.
0: Oké, gelukkig.
1: Joe, tuurlijk.
0: Joe. Ja, vandaag is het natuurlijk 15 juli. Het is vandaag de Wereld Jonge Talentendag, World Youth Skills Day. En toen moest ik denken aan, ik zag een fotootje bij jou. Een van jouw jongens is geslaagd, of alle twee?
1: Nee, mijn jongste zoon is geslaagd voor de HAVO.
0: Nou, talent dus.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: En weet je al wat hij gaat doen hierna?
1: Hij zit nu in Albufeira.
0: Oh, dus kijk, dat is beter.
1: Papa wil niet weten wat hij uitvreet daar.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen.
1: Maar hij wil een tussenjaartje en hij heeft al een baantje gevonden. En dat komt helemaal
0: goed. Tussenjaar, ja, dat is tegenwoordig, hè?
1: Ja, ik vind het wel spannend.
0: Ja.
1: Maar ja, gaat hij het dan nog vinden? Een jaar is wel... Hij kan echt wel gaan voelen, ervaren van wat wil ik nou echt. Dus het kan goed uitpakken, maar misschien zit er een beetje bij mij angst in van... gaat het wel lukken? Maar ja, het is mijn projectje, dus moet ik loslaten.
0: Ja, maar daar ben de papa voor, hè?
1: Ja, precies.
0: het is een initiatief van de Verenigde Naties, dus die Wereld Jonge Talentendag. En volgens de VN worden de talenten van jongeren nog niet goed genoeg benut. En het gaat om het verhogen van het bewustzijn van talentontwikkeling dus vandaag. Ja, en dan Hubert, ben jij team boter of team margarine?
1: Boter.
0: Ja? Ik ook. Ja. De Franse chemicus Hippolyte Meg-Mourier die kreeg vandaag in 1869 patent op zijn uitvinding. Een goedkope vervanger voor boter. Ja, margarine dus. Ja. Hij werkte aan een opdracht van keizer Napoleon III. De keizer van Frankrijk, niet Napoleon Bonaparte, maar zijn neef. En die zocht een alternatief voor boter voor de minder rijke bevolking. En dan denk ik, ja, dan snap ik hem ook alweer. Ja. Meg-Mourier die maakte zijn eerste margarine van onder andere rundvet en melk. En zijn uitvinding groeide uiteindelijk uit tot een product dat bijna iedereen kent, de margarine.
1: Ja.
0: Klopt, ja. Ja, en dan vandaag in 1996, dus straks bij het nieuws hoorden we er ook al iets over. De Hercules-ramp. Een zwarte dag op Eindhoven Airport. Een Belgische Hercules C-130 van de luchtmacht stort neer tijdens de landing. Aan boord bevinden zich leden van het Nederlands Fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht, dat terugkeert van een optreden in Italië. En kort voor de landing komen meerdere vogels in de motoren terecht, waardoor het vliegtuig ernstige problemen krijgt. Bij de landing op Eindhoven Airport gaat het mis en breekt er brand uit en alle 34 inzittenden komen om het leven.
1: Ja.
0: Ernstig.
1: Heel droevig. Ik moet zeggen, die ramp is mij nooit zo bijgebleven. Maar wat ik vandaag las...
0: 30 jaar geleden.
1: 30 jaar geleden, officiële herdenking inderdaad. En dat er blijkbaar nu officieel excuses zijn gekomen van de gemeente Eindhoven. En ik dacht Defensie over dat de afhandeling blijkbaar niet zo goed is gegaan. Maar voor de nabestaanden is het heel belangrijk. Goed dat die excuses er zijn. Heel verdrietig. Ik denk voor heel veel mensen een onuitwisbare indruk.
0: Ja, zeker.
1: Maar je zei Eindhoven Airport, hoe heet het nog anders, hè? Had vliegveld nog een ander. Ik zei, kom er even niet op iets met een Z. Okay. Maar Militair Airport was het toen nog.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dan een jaartje later. Een schok voor de modewereld in 1997. De 50-jarige Italiaanse modeontwerper Gianni Versace. Die wordt voor zijn huis in Miami Beach doodgeschoten. De dader is de 27-jarige Andrew Cunanan. Een serial killer die op dat moment al 4 andere mensen heeft vermoord. En na de moord op Versace slaat Cunanan op de vlucht. Maar 8 dagen later pleegt hij zelfmoord. En waarom dan Versace nou net het doelwit was, dat is eigenlijk nooit volledig opgehelderd. En zijn dood maakte wel wereldwijd diepe indruk en betekent een schok voor de modewereld, zoals ik al zei.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook typisch, hè?
1: Ja.
0: Vandaag ook, of was dat gisteren, hè? Kees Geel.
1: Ook zoiets. Dat is ook zo'n verhaal,
0: dat is, die is dan natuurlijk... Dat is een...
1: Ja. Maar dat die man ook al 61 was, had ik hem ook niet gegeven.
0: Nee.
1: En BN'er ziet dus nu natuurlijk de steunbetuiging op de socials laten doorkomen. Er zijn ook vrienden van hem die zeggen, hij was kerngezond. Dit zag niemand aankomen.
0: Ja, hartstilstand, hè?
1: Ja.
0: Jeetje, ja. Ja, dat is zeer ernstig. Ik schrok er echt van, want ik vind hem altijd een hele goede acteur.
1: Ja.
0: Hij heeft ook bij De Slimste Mensen eens een keer in die stoel gezeten. Waar, hoe heet hij nou, die Norse...
1: Maarten Verrossum.
0: Ja, waar Maarten Verrossum altijd zit, zeg maar. Daar heeft hij ook een keer gezeten.
1: Ja.
0: En toen keek ik veel vaker naar De Slimste Mens.
1: Ja, hij heeft altijd een bepaald sarcasme over zich heen, wat ik wel kon waarderen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nog even terug over Eindhoven Airport. Dat heette toen Welschap.
0: Weet je zeker?
1: Ja, staat hier... dat zegt AI.
0: Welschap, dat is ook bij Steenbergen.
1: Opent in 10 september 1932 geopend als Welschap.
0: Oh,
1: het is pas ook pas na die ramp veranderd naar Eindhoven Airport.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, zo leer je nog eens wat, hè, ja, door de week. Ja. Even kijken, waar zijn we? Oh ja. Vandaag in 2015 kreeg de rechtszaak rond Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams een verrassende wending. Want de rechter die verlaagde de geëiste schadevergoeding door de nabestaanden van... die schadevergoeding was dus geëist door de nabestaanden van Marvin Gaye. En die werd door de rechter verlaagd met €1 miljoen.
2: Zo.
0: Maar de rechter bepaalde ook dat de familie een deel van zijn toekomstige opbrengsten van de hit zou krijgen.
1: Oké, ja.
0: En waar het om ging, de groove en de feel van het plaatje van Marvin Gaye, dat zou heel erg veel lijken op Blurred Lines. En ik ga je een klein stukje laten horen. Nou, dit is dus die plaat.
1: Heel herkenbaar.
0: Got to give it up. Nou, dat is toch precies Blurred Lines, dus ik snap echt wel dat het daarom ging. En pas 3 jaar later, in 2018, werd de definitieve bedragen vastgesteld. Robin Thicke en Pharrell die moesten de familie samen $2,8 miljoen betalen. En Robin Thicke die droeg daarnaast ook nog eens $1,77 miljoen van zijn inkomsten af. Pharrell en zijn platenmaatschappij Interscope Records ook nog eens bijna $360.000. Nou, er kwam ook nog eens even $10.000 rente bij. Dus nou ja, de dollars die vlogen in het rond natuurlijk. En de erfgenamen die krijgen ook de helft van alle toekomstige opbrengsten van Blurred Lines dus.
1: Oké.
0: Okay. Dan gaan we nog naar één feitje in 1990. Een tragisch ongeluk in Indianapolis vandaag in 1990. Na een concert van Heavy D en The Boys liep de groep over een verhoogde uitgangshelling van de Market Square Arena. En tijdens het dollen, hè, weet je wel, een beetje grapjes maken en zo, werd een kliko naar beneden gerold. Oh, dat is lachen. Hup, kliko van die baan af. Maar de 22-jarige Troy Dixon, beter bekend als Trouble T. Roy, eentje van Heavy D en The Boys dus, die wilde die kliko ontwijken. Hij stapte op een betonnen rand. Hij verloor zijn evenwicht en viel zo, hup, 7 meter naar beneden. Hmm. Nou, hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later aan zijn verwondingen.
1: Eetje.
0: Ja, allemaal niet zo leuk vandaag, maar...
1: Het is wel een lekker blokje
0: zijn
1: wel, dit.
0: Ja, sorry, het zijn wel leuk. Maar die Blurred Lines... Dat blijft natuurlijk wel een lekker plaatje.
1: Heerlijk.
0: En dat is natuurlijk deze. En inderdaad, ja, ik vind het toch echt wel die Marvin Gaye lijken. Dus ik geef ze groot gelijk, die aanbestaanden.

0: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
1: Yes, het weer. Nou ja, de zomer viert hoogtijden aan, om het zo te zeggen. Het blijft echt fantastisch weer, volop zon. Van regen is absoluut geen sprake. En wij zeiden dat straks al. Het is ook al een tijdje warm. En soms lijkt het wel alsof het lichamelijk ook een beetje aan het wennen is. Maar...
2: Nou, ik denk dat dat ook wel echt waar is. Want mensen die geboren zijn in zo'n land waar het dus altijd 38 graden is.
1: Ja, ja precies. Dan... Maar die hittegolf van een paar weken terug toen het nog warmer was. Ja, poeh, dat was puffen en zweten. Ja. Maar nu is het, ik vind het te doen.
2: Ja.
1: Maar goed, aankomende nacht daalt het kwik naar 18, misschien 17 graden.
2: Oh.
1: Raam open.
2: Ja, lekker.
1: Het dekbed erbij voor het geval het toch fris wordt binnen. Morgen klimt de temperatuur op het gemakje naar de 30 graden. De temperatuur zal eens in de middag worden bereikt. In richting vrijdag hetzelfde weerbeeld. Het zal iets minder warm zijn. Dan zal maximaal 27 graden worden aangetikt. Dus beste mensen, lekker barbecuen. Borrelen in de tuin. Geniet van de zomer, van de zon en van elkaar. De dalende temperaturen zijn ook een trend in het weekend. Maar daarover meer aanstaande vrijdag bij Weekend Vibes. Waarin je wordt bijgepraat over het weer wat dan voor de deur staat. Door Ingrid.
2: Ja, dat klopt. Ja, door mij.
1: Ja.

0: wel kent. De zanger op deze plaat is Jovanotti. Vorig jaar in Italië heb ik dit nummertje een beetje opgepikt. Zo werd daar regelmatig gedraaid. Zo in de auto, heerlijk. Oceanica. Samen met Merck en Cremons. En ik denk, ja, het is toch een zomers deuntje. Dus we gaan hem gewoon draaien.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hubert, afgelopen vrijdag heeft de Script weer een nieuwe plaat uitgebracht. En ja, er komt natuurlijk een nieuw album uit. Ergens in augustus, volgens mij. Ja, 14 augustus. The User's Guide heet dat, het album. En de inspiratie voor dit nummer, die kwam rechtstreeks voort uit de reunie van Oasis.
1: Ja.
0: Liam en Noel Gallagher natuurlijk, hè, weer samen. Ja. En het gaat eigenlijk over een aantal mensen die weer naar een concert van Oasis gaan en elkaar daar weer ontmoeten.
1: Ja.
0: En vandaar dat hij heet The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Mooi, hè?
1: Ja, mooi aan het einde dat gitaartje nog even.
0: Ja.
1: Dat was een hele chique outro.
0: Dat vond ik ook.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, die moet ik dan draaien, want ik heb kaartjes.
1: Ja, maar ik zie, je hoort helemaal blij van dit nummer.
0: Ja,
1: hier ook gewoon.
0: Ik vind het ook gewoon een mooie plaat.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik hoop jij thuis ook. Je gaat hem misschien wel vaker horen. En sowieso, de script is gewoon altijd leuk.
1: Ja, en ik moet me er meer in verdiepen, want ik ken er weinig van ze. Maar ze heeft eigenlijk wel een mooie stem, die zanger.
0: Gewoon aan door de week luisteren. Komt hier regelmatig voorbij.
1: Oké.
0: Ja, Hubert, we zitten al bijna aan het einde. Het is 8:55. En ja, aanstaande vrijdag kun je natuurlijk weer luisteren en kijken naar Weekend Vibes. Het wordt nog heter in de ether. Vanaf 6:00. En ja, met Nick. En ik zit aan jouw kant dan.
1: Ja. Ja, dan kun je lekker meekletten zoals ik nu vandaag.
0: Dat is altijd wel bijzonder. Tenminste, dat is altijd wel een beetje gek. Want
1: ja, het is wel een shifting voor jou, ja.
0: Normaal heb ik hier de regie met de knopjes en zo. En dat is dan dus niet.
1: Nee.
0: Dus, nou ja, goed. We gaan het zien. Het wordt vast gezellig. Ja, dan hebben we natuurlijk 3 uur lang lekkere muziek. Maar ook de allernieuwste muziek in het update van de Tip en de Top. Verder de Weekend Roulette. Oeh, misschien mag ik wel meedoen. Ik hoop het.
1: Oh.
0: Dan weet ik mijn nummertje al.
1: Oké.
0: Dan ga ik jou daar zeggen. Dan gaan we kijken of dat die valt. Ja, en natuurlijk ook de Weekend Poll. Vanaf morgenavond 7:30 staat die voor je klaar. Plaatje 1, plaatje 2, maak je keuze. En dan hoor je die aanstaande vrijdag om 7:45.
1: Oké. Okay.
0: Hoor je de uitslag. En de verliezer draaien wij dan weer de week erop in Radio Rebound. Volgens mij is dan Dennis hier bij mij. De 22e.
1: Ja, ik ben
0: dus
1: er niet.
0: Zit dan op links. Nee.
1: Ja.
0: Dus die ga je dan weer horen voor de fans. Voor de fans van Dennis.
1: Ja, ik hoop wel dat de nummer 2 van volgende week, dat hij toch wel, ja, dat hij iets leuker is dan die van vandaag.
0: Oké. Nou, misschien dat ik een beetje invloed heb, maar ik denk het niet.
1: Kunnen we er geen AI op loslaten of zo, dat er lekker wordt gestemd? Hè?
0: Nee. Hey, Hubert, we gaan afsluiten en dan gaan we doen met een plaatje. Ja, ik kon het toch niet laten. Bonnie Tyler natuurlijk, vorige week woensdag is ze overleden.
1: Ja.
0: Toen zaten we midden in de show, het was nog niet bekend. Maar ik denk, ja, daar gaan we toch wel eventjes doen. Maar dan wel die remix van David Guetta samen met Hyperton, ja. Dit is Together. Ik zou zeggen tot volgende week voor een nieuwe break in jouw week.
1: Tot de volgende.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 10 uur. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. En ook krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: 11 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Altijd en overal. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.